on a leap-a-ridge of love. Oh, it's a ik ben niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik wil niet naar de video, ik w